0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.
1: King Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. King.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Kink. 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. Kink.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Kink, dit is het station van System of a Down.
3: Wake up.
2: Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: King.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Zestel.
5: En de nieuwe van Yard Act. Ook U2 zometeen naar R.E.M. Dit is Night Swimming. Kink.

0: Het was wel een match made in heaven zo'n goede 20 jaar geleden. U2 en Green Day.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: En de Saints are coming, hoor die op de zondagochtend van Kink. Goedemorgen. Welkom in je weekend, welkom in je zomer. De zomer van Kink. Je viert de zomer met ons en dat is lekker. Tof dat je erbij bent. Tot 11 uur ben ik bij je vanochtend. Elwin van Gestel hier op de plek van Lars Wijnhoven. Die hoor je normaal in het weekend tussen 6 en 9. Maar het is nu de zomer van Kink, dus we houden de zomergids een beetje in stand. Dus zodoende hoor je mij vandaag tot 11 uur. En straks Olivier Bakker om 11 uur. Om 3 uur is Larissa hier. Dus daarmee sluiten we dan wel ook de zomer van Kink af. Want na vandaag gaan we weer back to normal. Morgen weer gewoon Michiel Veenstra in de ochtend.
1: Club van wakkere mensen.
0: En ik heb dit tijdstip wel eens eerder gepresenteerd. Een paar jaar geleden. En toen deed ik altijd de Club van Wakkere Mensen voor alle strijders van de wekker. Dus als jij nou een van die strijders bent, stuur dan even een berichtje met de Kink-app. Check even in voor de leukste club van Nederland. De Club van Wakkere Mensen. Kom maar door met jouw plannen voor deze zondag. De Vaccines hoor je zo en ook Garbage. Dit zijn de Doors bij Kink.

0: Elbow op de radio en Crowns for Divorce hoorde je. Goedemorgen en welkom bij de zomer van Kink, waar we je wakker maken met...
1: Club van Wakkere Mensen.
0: De Club van Wakkere Mensen. Als je er al vroeg bij bent, mag je even inchecken met de Kink-app. Dat doet Marco. Die is er vroeg bij vanochtend. Die zegt, we gaan lekker aan de schilderen vandaag. Kijk, dat moet ook gebeuren. En Michael, die zegt, heb je zometeen iets van Arctic Monkeys voor me? Want ik ben net wakker en ik ben eraan toe. Nou, oké, kan ik wel regelen zometeen. Do I Wanna Know krijg je zo. En ook Smash Mouth hoor je zo.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: Een maatschappij, dat ben jij.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: King. Dit is het station van U2.
13: En in die zomer hoor je Smash Mouth, de nieuwste Florence Roadshow na Arctic Monkeys. Kink.

Ja, dit nummer zit eigenlijk al 2 jaar in de setlist van Florence Road. En sinds kort is er ook gewoon een echte single van dit nummer. Dat is fijn. Nieuwe single van Florence Road bij Kink. Je hoorde 7563. Hey, als je nou denkt, ik wil nog heel graag zo'n Kek Kink shirt winnen. Goed nieuws, want vandaag je laatste kans op zo'n shirt. Als je me even een foto stuurt van jou of van je bandshirt, of jezelf in zo'n bandshirt, want dan draai ik zo meteen even iets van je favoriete band. En win je van ons dan zo'n heel kick nieuw Kinkshirt. Kun je ook gewoon bestellen in de Kinkstore, maar het is natuurlijk gewoon leuker om het te winnen op de radio. Zo is het ook, toch? Stuur even een foto van jezelf dus in je favoriete bandshirt. En wie weet bel ik je dan zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de 4e etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, 1 moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. King.

Caesar bij Kink, Before My Head Explodes. Ja, ik was dus even op vakantie. Even twee weekenden, twee weken ook weg, goed twee weken. En dan kom je terug van vakantie en dan hoor je ineens dat deze band weer naar Nederland komt. En dat vind ik toch heel vet. Kink presents Weezer in Avond Live. 26 mei volgend jaar is het eindelijk

0: Alternative Rock Radio, Be With You audio. Zometeen krijg je de Counting Crows en dan Bring Me The Horizon.
1: Kink.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Speurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Jimi Hendrix bij Kink en een ultieme Kink-classic. Je hoort de Foxy Lady.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, als je even een mooie foto stuurt van je band shirt, dan geven wij daarvoor in ruil een Kink shirt. En ik ga even bellen met iemand die echt een heel bijzonder shirt heeft ingestuurd via de Kink app. Waarvan ik hoop dat we het kunnen draaien, maar even kijken.
2: Met Victor.
0: Victor. Met Elwin van Kink.
2: Hey, Elwin.
0: Hey, die foto die jij stuurt, is dat echt waar?
2: Ja, dat is echt waar.
0: Modern talking.
2: Ja, tof, hè? Ja,
0: vind ik echt heel leuk. Daar ga ik toch heel erg op aan. Ik vind dat toch mooi. Dus je zit nu te luisteren naar Kink, maar je hebt gewoon een Modern Talking shirt aan.
2: Ja, ik heb die eigenlijk gewoon voor een geintje gekocht. Wij mochten met Metallica optreden op Alcatraz, een groot metal festival in Kortrijk. Ik denk, ik ga gewoon zo'n shirt kopen en ga ik aantrekken.
0: Ja, wat goed.
2: Ja, en de afgelopen jaren ook Graspop. Mensen gaan daar op losse vinden. Dat is fantastisch. Iedereen loopt daar met Slayer en Metallica. En ik loop met Modern Talking.
0: Ja, ik vind dat goud. De vraag is natuurlijk, want het concept is eigenlijk, als ik je terugbel, dan draai ik je favoriete plaat. Maar ga ik dan nu Modern Talking draaien?
2: Liever niet.
0: Liever niet, dat ik had eigenlijk. Ik had hem eigenlijk klaarstaan, maar... Nou, laten we dat niet doen, hè?
2: Nee.
0: Ik ga je een Kink shirt opsturen.
2: Oh, dat vind ik helemaal tof.
0: Ja, heel goed. En dan wens ik je een fijn weekend.
2: Ja, dat wens ik jou ook. Dank je.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Queens of the Stone Age in Easy Street bij Kink. Ja, er zijn nu toch wat mensen die bang waren dat ik Modern Talking ging draaien. Nou, wees niet bang, wees niet bang. Zo zijn we niet. Nee, geintje. Maar je mag wel even je bandshirt foto sturen via de Kink-app. Ook als het Modern Talking is. Vind

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het. Voel mij
8: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was, is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Gestel.
13: Na nog minder dan 24 uur onze Kink.

Raconteurs bij Kink. En Steady As She Goes hoorde je. Daarvoor nog de Kink XL van Nothing But Thieves. Nog 24 uur lang onze Kink XL. Baby Cool Evelyn, zo heet hij. Morgen rond deze tijd hebben we een nieuwe. Want morgen vroeg bij Michiel Veenstra in Kinkstart wordt de nieuwe Kink XL bekendgemaakt. Zo rond de klok van 7:15, om en nabij. Dus nog even een kleine 24 uur lang genieten van deze Nothing But Thieves. Baby Cool Evelyn hoorde je bij Kink. Goedemorgen. En welkom in je weekend, de zondagochtend van Kink. Elwin hier tot 11 uur bij je tijdens de zomer van Kink. Laatste dag ook van de zomer van Kink. We gaan de zomer echt uitluiden. Dus ja, zoals Dusty Springfield zou zeggen, de summer is over. En daar heeft ze dan misschien wel een beetje gelijk in. Ook als we kijken naar het weer, want de hele week ja, een beetje wisselvallig. Ook vandaag kans op een bui en een graad of 23 graden. Is toch wat minder dan wat we gewend zijn. Maar ik vind het wel lekker. Ik kan het heel goed hebben, dit weer. Absoluut. Zometeen krijg je Inhaler, My Honest Face. En Blur met een liedje over een huis. Een country house in dit geval. En misschien staat dat country house dan wel naast het huis van Merlis. Dat zou mooi zijn. All the way.

0: bij Kink en Always Where I Need To Be. De zondagochtend van Kink, goedemorgen en lekker dat je erbij bent. Zometeen krijg je Radiohead, Karma Police en ook de Foo Fighters. En ik weet niet of je al een aantal data in je telefoon hebt omcirkeld. Voor zover dat kan natuurlijk in je telefoon, maar je snapt wat ik bedoel. Volgend jaar namelijk, vette show van Editors in de Ziggo Dome. En daarvoor, 30 oktober, verschijnt hun nieuwe album Surface Echo and Sound, zo gaat het heten. 30 oktober verschijnt dat. En zometeen draai ik even een liedje uit het album dat dan gaat verschijnen. The Rush, nieuwste Editors, krijg je ook zo.
1: Kink.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

Karma Police, Radiohead hoorde je bij Kink. Ja, over een klein uurtje, dan spelen we weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Maar het mooie is dat ja, de drie liedjes die ik nu ga draaien eigenlijk ook een soort ronde zou kunnen zijn van het Kink ABC. Want zometeen krijg je Should I Stay or Should I Go van The Clash. Ook Suburban Requiem van Youngblood, ook met een S. En dit is de Airborne Toxic Event met Sometime Around Midnight. Nou ja, een bonusronde dan van het Kink ABC nu.

0: toeval dit.
1: Het Kink ABC.
0: Het had zomaar een ronde kunnen zijn van het Kink ABC. Want ik draaide drie liedjes die beginnen met de letter S. Stop Time Around Midnight van Airborne Toxic Event. Youngblood met Suburban Requiem. En Should I Stay or Should I Go van The Clash. Beloven we volgende uur gewoon weer dat rad te gebruiken. En dan gewoon jou mee te laten denken. Want zo zijn we ook wel weer. Here's Nothing Matters. Less Dinner Party. Dus met de letter N trouwens.

0: Bink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitslaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken, tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten en ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Zestel.
10: Met zometeen Van Halen, Jump en ook de Pretty Reckless naar Stereo.

0: Het is wel goed dat dat piepje eroverheen zat, hè? Want het is gewoon zondagochtend. Hè?
1: Elwin van Gestel.
0: Nieuws to Pretty Reckless. Die heet About You en hoorde je bij Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan het rad weer van stal halen. Zometeen ook de Strokes en de Darkness. En dit is No Doubt.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Lekker de Darkness hoor je bij Kink. En I believe in a thing called love.
1: Het Kink ABC.
0: Elke zaterdag en zondag zo rond de klok van 10:30 doen we het Kink ABC. Dan draai ik 3 liedjes die alle 3 iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben allemaal dezelfde beginletter in de titel. Maar ja, de zomer van Kink, daarbij hebben we het gewoon 3 keer per dag gedaan. Dus ook vandaag doen we dat nog. Dus nu het rad weer naar boven gehaald. En even kijken waar het rad ons naartoe gaat sturen.
1: Thee.
0: Lekker. Of koffie, dat mag ook. Maar we zijn bij de letter T aanbeland. En ik moet meteen denken aan Tell Me Baby van de Red Hot Chili Peppers. Of Temple van Kings of Leon. Ook heel vet. Suggesties van harte welkom. Wat wil je horen met de letter T? Kom maar door via de Kink App met jouw T-plaat. Draai ik er misschien zo meteen wel naar Placebo, maar ook Phoebe Bridgers.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: De Killers, Human bij Kink Alternative Rock Radio, waar het de hoogste tijd is voor de uitslag van
1: het Kink ABC
2: met de letter T.
0: Dankjewel voor alle leuke suggesties in de Kink app. De letter T stond centraal voor het Kink ABC. Drie liedjes die beginnen met de letter T dan. En overigens, alles wat begint met de telt niet, hè? Dat is ook wel een kleine tip. Dus niet ineens met, weet ik veel, de Bad Touch van Bloodhound Gang. Die begint gewoon met een B, hè? Nou ja, letter T dus. Tears Dry on the Rhone, Amy Winehouse. Daar komt Tiana mee. Die ga ik zo meteen draaien. Buffalo Tom, Taillight's Fate. Daar zegt Sandra van, die wil ik heel graag horen. En de favoriet van Robert. Circa Waves, natuurlijk. T-shirt Weather.
1: Het Kink ABC. Met de letter T.

Lekkere letter, lekkere liedjes. De letter T, Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own. Ook Taylor's Fate van Buffalo Tom en T-shirt Weather was van Circa Waves. Kink ABC met de letter T. Dank voor alle fijne suggesties.

Dance It Huge. Death Wish hoorde je bij Kink, waar het bijna 11 uur is. En de zomer van Kink gewoon lekker doorgaat. Straks hoor je Olivier Bakker met Oasis, de Cloud Surfers en ook Evanescence zometeen. Veel plezier met Olivier. Hey.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn 2 Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
6: Hartelijk zomer. Hartelijk de zomer van Kink. We doen Oasis, Wonderwall.

Dagen gehad van hittegolf. Temperaturen boven de 30. Soms zelfs in je huis diezelfde temperaturen. En nu eindelijk op deze zondag in heel Nederland afgekoeld. En deze track die voelt precies als die afkoeling. Die wind die door je huis blaast om het iets koeler te maken. Evanescence en Maya Moort. Een bijzonder goedemorgen. Het is iets over 11 uur. En je hebt de allerbeste keuze gemaakt die je kon bedenken. Je luistert namelijk naar Kink. Dit is de zomer van Kink. Mijn naam is Olivier. De komende minuten hoor je Mumford & Sons, President of the United States, Vampire Weekend. Maar eerst Buzzcocks, Ever Falling in Love.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Mam Vanessa's. Roll Away Your Stone. Zometeen hoor je nog Enter Shikari. Geweldig. Find Out The Hard Way komt eraan. Florence and the Machine, Queen of Peace. En ook... Goed, ik kan nog eeuwen doorgaan, maar volgens mij weet je precies welk nummer er zometeen ook aankomt.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

geweldige song. Heel erg vet de combinatie van dat metal-esque, wat er toch zeker in zit in deze song, maar tegelijkertijd ook het elektronische en ook het poppy stemgeluid dan weer in de stem. Ik vind het fucking vet. En ik wil er ook heel veel hartjes geven, sowieso voor Ed Shikari, maar ook weer voor deze song. Fijn om te draaien, Find Out The Hard Way bij Kink Alternative Rock Radio. Het is de zomer van Kink. Mijn naam is Olivier. En die zomer van Kink, maar de zomer aan zich, is wel steeds meer richting het eind aan het stevenen. En het appje van Iris uit Rotterdam, die vat dat goed samen. Die zegt, hallo Olivier. Vorige week nog op het strand in Italië. Deze week gewoon weer in de regen in Nederland. De landing is altijd hard. Ik snap het heel goed. Ja, dat is wel het moment waar we in Nederland nu in zitten. Steeds meer mensen die terugkomen van vakantie en zich steeds meer ready gaan maken voor werk. Het enige voordeel is dan wel dat Kink jou weer thuis kan laten voelen. Althans, dat is ons doel. Dat is wat we proberen met de beste muziek. Iris, bij deze dan voor jou zometeen Band of Horses. En eerst

King. Alternative. Rock Radio. King. Alternative.

Cage the Elephant is terug. Dit is een nieuwste en die hoor je met heel veel liefde en plezier op Kink. Beaches in Tennessee. Meer zomer van Kink krijg je het toch niet? Lekker aan het strand, ook al is het wat bewolkt. Ook al is het een stuk regenachtiger. Ik denk dat de meeste Nederlanders, in ieder geval als ik voor mezelf mag spreken, best wel blij zijn. Ietsje afkoelen is toch prima? Kink Alternative Rock Radio brengt je deze zomer. Natuurlijk de beste alternative rock met u de Cardigans, Erase en Rewind.

0: Cardigans, Erase and Rewind. Meer Zomer van King komt eraan met Paolo Dottini, Garbage, The Peppers en jouw kans op dat gloedje sponkelnieuwe King shirt.
1: King. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Vak.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook, eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid en wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
4: Zometeen hoor je Paolo Lettini. Ook Garbage komt eraan. Maar eerst de Peppers. Kink.

Garbage, I think I'm paranoid. Welkom op de zondag van Kink tijdens de zomer van Kink. Mijn naam is Olivier, dit is Alternative Rock Radio. Met een bak aan muziek waar je u tegen zegt. Zometeen het origineel van Valerie. De subtitles komt eraan, oh boy, on YouTube. Maar eerst de muziek van K.O., Let Me.

0: T-shirtjes. Eentje toegekocht op Lowlands. En de andere tijdens zijn laatste show in Tilburg. En die draag ik vaak bij trots hoor. Want ik hou van Sam Fender. Die prijkt op mijn bandshirt. Maar de vraag is, wat is jouw favoriete bandshirt? Kan je hem deze kant op sturen met een fotootje in de kinkap? Ga ik namelijk zometeen die artiest op je shirt voor je draaien. En maak je ook nog eens een keer kans op een gloednieuw kinkshirt. Allemaal zometeen, kom maar door. Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: De magistrale intensiteit van Freddie Mercury op deze song. Je hoorde Queen en Innuendo.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: De zomer van Kink staat in het teken van het allermooiste fashion item wat er is. Namelijk het bandshirt. Hetgene wat uitstraalt waar jij van houdt, wat jouw favoriete artiesten zijn. En dat zegt dan ook weer heel veel over jou. Meer persoonlijke kleding krijg je niet dan het bandshirt. En daarom willen we ook in het zonnetje zetten. Tijdens de zomer van Kink kan je meerdere keren per dag jouw bandshirt deze kant op sturen. Met een mooi fotootje in de Kink-app. En voor je het weet maak je dan kans op het vernieuwde Kink-shirt. Krijg je dus nog een mooi shirtje wat iets uitstraalt in ruil voor jouw bandshirt. En daarna draaien we ook de artiest die op jouw shirt staat. Echt weer onwijs veel binnengekomen. Dank je wel daarvoor. Het is mooi om te zien hoeveel passie je hebt voor jouw favoriete artiesten. Hoeveel passie je hebt voor dat uitstralen door middel van een bandshirtje. Maar degene die ik er nu uit ga vissen, wiens kledingkast we even induiken, is de kledingkast van Frank uit Zwolle. Hij heeft namelijk al een bandshirtje sinds 1991... Ik zie het ook wel een beetje hoor, met alle respect naar de foto die je stuurt. Maar hij is een beetje volwassen, maar dat is alleen maar heel vet. Hij draagt hem namelijk al sinds dat het album 10 uit is gekomen. En sindsdien, elke week komt hij wel een keertje voorbij in zijn kledingcollectie bij hetgeen wat hij aantrekt. Het is zijn Pearl Jam shirt. Hij zegt er nog bij, dit shirt is waarschijnlijk ouder dan sommige luisteraars van Kink. In ieder geval ouder dan ik. Kom maar, 97 man, hé. Wat een goed shirtje heb jij. Frank, gefeliciteerd om jouw Pearl Jam shirt iets meer te besparen, zodat je hem iets minder aanhoeft. Krijg je van ons dat vernieuwde Kink shirt. En uiteraard ga ik ook Pearl Jam draaien. Dit is Just Breathe.

Supergrass en Moving. En de volgende vrouw die je nu op King gaat horen, daarvan hoop ik gewoon heel erg dat ze snel op een Nederlands festival staat. Want dat is de afgelopen jaren elke keer niet gebeurd. Terwijl ik weet zeker als zij op een Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, of een Lowlands wat mij betreft in een tent staat en daar haar performance kan doen, iedereen na dat festivalweekend praat over wow, wat was Bieber Doobie goed. En dat ze dan eindelijk even net wat meer die voet aan de grond krijgt hier in Nederland die deze Britse vrouw verdient. Want ze heeft zo'n heerlijke combinatie van rock chickiness met een hele zachte stem. Benieuwd wat je ervan vindt. Dit is haar nieuwste Bieber Doobie.

0: King komt eraan met zometeen onder andere Skunk en Nancy. Je hoort Violet Grohl, ja, de dochter van, maar op zichzelf ook een geweldig, geweldig artiest. En Coldplay komt eraan. Yellow.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
0: Coldplay komt eraan. Nieuwe muziek van Violet Grohl. Maar eerst Skunk en Nancy. Kink.

0: Nog steeds een van de allerbeste albums ooit gemaakt.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Ik gebruik hem vaak als ik bijvoorbeeld op vakantie ben. In een hotel of een hostel, nog erger, dat tweede. En ik niet zo goed kan slapen en ik toch mijzelf in slaap wil sussen. Dan doe ik op mijn oortjes altijd het hele album Parachutes van Coldplay aan. En dan kom ik zo erg tot rust. En meestal haal ik dan net de helft van het album en daarna ben ik ook weg. Maar het is zo'n geweldige plaat. Je weet wel, die met die oranje-achtige wereldbol op de voorkant. En dus tracks als deze Yellow erop. Maar ook Trouble die op dat album staat. Sparks die een onderdeel is van het album. Spice. Het is echt ongelooflijk goed. En niet alleen om in slaap te vallen, maar ook gewoon om het stemgeluid van Chris Martin in je oren te horen op Kink. Je hoorde Yellow dus van Coldplay. Het is de zomer van Kink, de soundtrack voor de laatste dagen van de zomer, want langzaam start alles op. Die mooie zomer, het is bijna voorbij. Maar gelukkig kunnen we nog eventjes vieren alsof er niks aan de hand is met de beste alternative rock voor deze zomerperiode. Met zometeen onder andere Soundgarden komt eraan, Tudor Cinema Club, The Naked and Famous, maar eerst Woef Woef, I Wanna Be Your Dog. Bij de Stooges, die van Kink Alternative Rock Radio. Hartelijk

0: liedje kan een beetje stom klinken, alsof ik het dan heel erg klein maak. Want het is gewoon een goed stuk muziek. Maar snap je al wat ik bedoel als ik dat zeg over deze? Van de Tudor Cinema Club, Something Good Can Work. Het voelt gewoon zo liefelijk, zo klein en ook zo liefdevol. Bij deze dan toch met trots plakken we de label erop van... Lief liedje. Het is Kink Alternative Rock Radio. Zometeen iets minder lieve liedjes. Namelijk gewoon even goed rocken met de Wodan Boys. Blindsided komt eraan. Ook hoor je nog Green Day, 21 Guns en komt Iels eraan. Allemaal zometeen.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

niemand die zo klinkt als Eels. Bijzondere stemgeluid en het bijzondere liedje Novocaine for the Soul. Hier in de zomer van Kink. Waar we de zomer vieren met de beste alternative rock. Terwijl we langzaam.

Aerosmith en Dream On op Kink Alternative Rock Radio. En nu is het tijd voor de mannen uit Ierland, waarvan alles wat ze aanraken automatisch verandert in goud. Fontaines Dublin City, oftewel Fontaines DC, met ook dit meesterwerk. Je hoort Starbuster nu op Kink.

0: De Mighty van 10cc.
1: De zomer van Kink.
0: Jordan Starburster op Kink. Zometeen nog veel meer alternative rock. Met onder andere Queens of the Stone Age. Go with the Flow komt eraan. En we gaan weer een nieuwe draai geven aan het Kink ABC-rad. Oftewel, jij hebt zometeen weer muzikale invloed op Kink.
2: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten.

0: voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
5: Zometeen Yardek, Dutchie, maar eerst go with the flow. Dit is Queens.

We zijn er bij Kink al sinds den beginnen bij. Sinds 2022, toen werden ze al Kink Future Icon. Oftewel nieuwe talenten waarvan we dachten, dit kan nog wel eens heel erg leuk gaan worden. En sindsdien eigenlijk alles wat ze uitgebracht hebben wel gedraaid en gesupport. Want het is allemaal zo steengoed. De band in kwestie is Yard Act. Je hoorde New Beginnings. Hier in de zomer van Kink. Mijn naam is Olivier, aangenaam. Het is iets over 2 uur. En in de zomer van Kink draaien we elke dag meerdere keren aan het Kink ABC-rad. Dus ik ga alvast even mijn armen lekker trainen. Om er zo meteen weer een flinke draai aan te geven. Nou, onder andere Beaches, Entwine en de Pretenders nu.

0: Michael Stipe en zijn R.E.M. Bang and Blame. En nu het moment waar ik toch mijn hele leven is overdreven, maar in ieder geval de afgelopen periode flink voor heb getraind. Proteïnepoedertjes heb genomen, naar de sportschool ben gegaan, creatine heb gedaan.
1: De zomer van Kink.
0: Want de hele zomer staat hier in de hoek van de studio een groot rad. Het Kink AWC-rad, vol met letters van het alfabet. En elke paar uur deze zomer geven we er een draai aan. En de letter waar die op uitkomt is de letter waarvan ik een songtitel zoek. Dus eentje die begint met die letter in kwestie. Maar ja, eerst moet er aan dat zware rad toch even een flinke draai gegeven worden. Ik heb net al gewarming-upt. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Daar gaat-ie. 3, 2, 1...
1: C.
0: Wat?
1: De zomer van Kink.
0: Het is geworden de letter C. Wat is een songtitel die begint met de letter C? Moeilijk. Ik denk meteen aan... Come As You Are. Dat is de eerste die me opkomt. Maar jij kan dit nog veel beter. Welke track moeten we draaien die begint met de letter C? Kom maar door via de Kink-app.
1: Kink.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: zomer van Kink.
1: Hey, hallo, Olivier hier. En ik ben op zoek naar een track die begint met de letter C.
0: Kink.
1: Dat alles voor het Kink ABC-rad. Kom maar door in de Kink-app. Lettertje C, songtitel. Deze mag al niet meer, want die hoor je nu. Come out and play. Dit is The Offspring bij Kink Alternative Rock Radio.

0: Stained and It's Been A While. Zometeen op Kink hoor je nog Nirvana. Come As You Are was een van mijn suggesties met de letter C. Hey. Ook hoor je nog Gorillaz met Cracker Island over de letter C gesproken. Maar eerst is het tijd voor degene die jij moest uitzoeken met...
1: Het Kink ABC met de letter C.
0: Exact, we zijn helemaal C-ziek, zou ik bijna willen zeggen. Zoveel C'tjes komen er binnen. Dankjewel voor al je verzoeken. Ik zie dus die Gorillaz ook binnenkomen. Die ga ik dus zo al draaien. Cracker Island, die had ik al uitgezocht voor je. Come As You Are, die kwam nog binnen. Come Out and Play, die heb ik net al gehad natuurlijk. Maar gelukkig was daar ook nog een hele originele en een hele creatieve... die binnenkwam door Jasmijn. Die zei, hey Kink ABC, je zocht een liedje met de letter C die net uit het rad kwam. Ik weet het wel, je moet gaan draaien. The Crazy Train. Ja, alle boord de Crazy Train. Wat een goeie, Jasmijn. Bij deze in het Kink ABC-rad. Ozzy Osbourne.

0: Veel meer King komt eraan zometeen met Larissa. Onder andere weer kans op zo'n gloednieuw King-shirt. En je hoort muziek binnen nu een paar minuten al van Metallica en Weezer.
1: King. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf

0: 89 cent.
1: Lidl,
0: je verdient het.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
8: Zondag gaan wij een stukje rijden met Incubus. Je hoort het na Metallica en Whiskey in the Jar. Kink.

0: meeliften met Incubus en Drive hier bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Juist, het is de zomer van Kink en dat betekent volop genieten. Of je nou naar exotische oorden trekt of lekker in ons Nederland blijft. Via jouw radio blijf je de hele zomer lang de beste alternatieve rock horen. Larissa hier en het is fijn om met jou op reis te mogen. Want via de berichtenbox zie ik echt de leukste vakantietrips voorbij komen. Zoals Marije met haar gezin in Wales bij Hoe spreek je dit uit dan? Nou goed, ze was bij een mooi kasteel. Luca en Kevin waren naar een wellness in Oostenrijk. Maar deze zomer ben ik denk ik op de mooiste plek te vinden. En dat is de King Studio in Hilversum. Als jij dat weet te overtreffen, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Maar wat zeker is, is dat vanuit deze hotspot in Hilversum volop muziek gedraaid wordt. Zometeen hoor je Turnstile, maar eerst Herman Brood en his Wild Romance. Dit is I Love You Like I Love Myself. En dat

0: Harry Styles en The Seeing Stars hier bij King. King. Deze zomervakantie wordt echt de allerleukste plek bezocht door jou. Maar ik denk dat King-luisteraar Lotte de allercoolste plek heeft bezocht. En daar moet ik meer over weten. Dus we gaan Lotte even bellen om te vragen waar zij was.
1: Hallo?
0: Hallo, Lotte, met Larissa van King.
1: Hallo?
0: Hi. Ik zag net jouw appje dat je naar een hele bijzondere plek bent gegaan.
1: Ja.
0: Waar was je heen?
1: Naar het observatorium.
0: Oh, waar was dat?
1: Franeker.
2: Waar was dat?
1: In Franeker.
0: Franeker, oké. Ik ben heel slecht in topografie, dus je moet me heel even helpen. Waar is Franeker?
1: In Friesland.
0: Zo, dat is best een flink end rijden, denk ik zo.
1: Ja.
0: Was het leuk? Wat heb je allemaal gezien daar?
1: Van IJs en IJsinga. Dat was een museum.
0: Oh, gaaf. Oké, IJs en IJsinga. Is dat een astronaut of...
1: Eigenlijk gewoon een normaal persoon, maar hij deed het als hobby.
3: 250 jaar geleden.
0: Wow, oké, dat is echt heel, heel, heel erg lang geleden. En hij heeft dat observatorium heeft hij dus gemaakt?
1: Ja.
0: Wow,
1: in zijn woonkamer.
0: In zijn woonkamer, wat?
1: Op een plafond.
0: Nee, echt?
1: Ja.
0: Wow, oké, maar dat is wel echt heel erg cool om te zien, denk ik.
1: Ja, heel cool.
0: Gaaf zeg. Dus dat was een hele mooie vakantie. Een leuke trip in de vakantie.
1: Ja.
0: Cool. Hey, ik zag jouw oproepje om Muse en Cryogen te draaien. Wat natuurlijk een fantastisch nummer is. Maar dat hebben we net gedraaid. Kan ik jou misschien blij maken met The Killers en Spaceman? Om een beetje in een thema te blijven.
1: Tuurlijk.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Vet. Nou, dan gaan we dat draaien. En echt superleuk om te horen over jouw trip naar dat observatorium.
1: Dankjewel.
0: Is goed. Dag Lotte.

0: Free. En dat klopt eigenlijk niet helemaal.
1: De zomer van Kink.
0: Niets in het leven is gratis, zeggen ze. Maar ook dat is niet helemaal waar. Want de lekkerste muziek hoor je hier bij Kink. Gratis en voor niks. Onder andere de beste band op dit moment. Of in ieder geval volgens luisteraar Vera. Zij vindt Volbeat fantastisch. Je hoort de band zometeen, net als muziek van Sheryl Crow.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Kink. Dit is het station van War on Drugs.
0: Het vagevuur is heaven, nor hell en ook een goed nummer. Volbeat hoor je nu.
1: Kink.

not. He loves me, he loves me not. Liefde is moeilijk. En dat hoor je wel terug in Forget Me van The Haunted Youth. Een nummer over een lastige break-up. En eigenlijk ben je veel beter af zonder diegene, maar toch hoop je dat diegene jou ook niet vergeet. Complex dus. Ook Joy Division is best sceptisch over de liefde. En als de titel het niet zegt, nou dan hoor je het zeker wel in het nummer terug. Love Will Tear Us Apart hoor je deze zondagmiddag hier bij Kink.

Royalty van de eigen bodem. Within Temptation en Stand My Ground hoorde je hier bij Kink. En Michel die stuurt een appje. Hij schrijft: Jack White is kunst, man. Dat gedeelte in between kan ik natuurlijk niet hardop zeggen op de radio. Dat is misschien niet heel beleefd. Maar Michel, je hebt wel gelijk. Geef de beste man een gitaar en hij maakt absolute kunst. En dat hoor je zeker terug in zijn allernieuwste Dollar Bill. Je hoort het nu bij Kink op je zondagmiddag.

0: Kink.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vier uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land

0: uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
2: Weinig blauw aan de lucht, dus zoeken we het ergens anders. Je hoort het zo naar Jimmy Eat World.

staat er eigenlijk niet bij stil, of in ieder geval niet vaak. Je hoort het iedere dag, je spreekt het iedere dag, dus het is normaal. Maar wat is de Nederlandse taal toch prachtig? Ik kan me voorstellen dat het voor mensen buiten Nederland misschien wat hard klinkt met al die g's en s's. Maar het kan ook heel poëtisch zijn en Telau bewijst dat met het nummer Blauw. Een muzikaal gedicht, denk ik. De scene hoor je op je zondagmiddag hier bij Kink. Larissa hier en er staat er nog maar één in onze Kink voorraadkast. Een Kink Special Kate t-shirt en hij kan van jou zijn. Dit uur geef ik hem weg, dus oren gespitst. Überhaupt oren gespitst trouwens, want zometeen hoor je muziek van Bleach 93. En ook The Cult hoor je zo na het nieuwste nummer van de Editors. En die heet The Rush.

0: En underrated hier bij Kink. Ik heb van je genoten. Ik heb met plezier al je berichten en je foto's ontvangen, maar hier houdt het op.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Er is hier nog maar één, namelijk de laatste Kink Special T-shirt. De zomer van Kink is bijna afgelopen. Morgen zijn alle Kink DJ's weer terug van vakantie en zitten wij weer op ons oude vertrouwde tijdstip. En dat betekent ook dat de Kink Special T-shirt winactie eindigt. De allerlaatste mag ik zo meteen weggeven. En misschien is dat wel aan jou. Hoe maak je kans? Nou, stuur een foto van jezelf met een bandshirt aan via de Kink-app. Als ik jou zo meteen bel en we draaien de band die op jouw shirt staat, dan win jij die prachtige Special Kink T-shirt. Dus, bring it on! De Kink berichtenbox is er helemaal klaar voor. En ik ook.
2: Kink. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Kink.

0: I Told You So hier bij Kink.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: De hele zomer lang. En die zomer die loopt langzaam aan tot zijn einde. De allerlaatste Kink Special K t-shirt heb ik in mijn handen. En jij maakt de kans op dat bijzondere t-shirt. Het enige wat je hoefde te doen was een foto te sturen van jezelf in een bandshirt. En als ik jou nu bel, dan win jij dat shirt. Ah, spannend. Neem op. Kom op.
2: Hoi, met Helene.
0: Hi, Helene. Met Larissa van Kink.
2: Hey, hoi.
0: Hoi, hoe is het?
2: Ja, goed. Ja hoor, zeker.
0: Nice. Je stuurde een foto van een hele gave bandshirt, maar met een megavlek eroverheen.
2: Ja, echt zo zonde.
0: Hoe dan?
2: Ja, koffie drinken in de auto moet ik gewoon niet doen.
0: Ja, maar het houdt je wel weer wakker, dus dat is dan ook alweer positief.
2: Inderdaad, want ik had het wel nodig.
0: Oh,
2: maar ja, hoezo? Misschien had ik gewoon naar de band moeten luisteren, want daar word ik ook wel lekker wakker van.
0: Of een combi, misschien koffie en de band.
2: Ja, zeker, ja.
0: Maar je had het nodig, hoezo?
2: Ja, nou ja, een lange dag gehad. We waren lekker wezen kringlopen, veel indrukken. En ga je op weg naar huis en dan denk je, nou, toch maar even lekker bakje koffie, ja.
0: Ja, nee, ik hoor het helemaal zeker. Nou ja, met shoppen en zo, dat vraagt toch energie. En als je dan richting huis rijdt, dan is zo'n lekker bakje pleur eigenlijk ook alleen maar goed.
2: Juist, ja, als het in je mond komt dan.
0: Ja, dat wel. Het moet wel in je mond terechtkomen.
2: Ja.
0: Maar dat bandshirt, hè, van welke band is het?
2: Van de Wodan Boys.
0: Oh, gaaf. Haagse trots.
2: Yes, zeker.
0: Nice. Hey, zit dat shirt nou al in de was?
2: Hij zit nog niet in de was. Zodra ik thuis was, heb ik er meteen eventjes een sponsje overheen gehaald. Maar er zitten nog wel wat vlekjes in. Hij gaat straks wel in de was, ja.
0: Dan heb je eigenlijk wel een vervangend shirt nodig, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Zou zo'n Kink Special K t-shirt misschien wat voor je zijn?
2: Nou, dat denk ik wel, ja. Zeker. Leuk.
0: Is goed. Dan komt hij jouw kant op. Kan dat Wodan Boys shirt lekker de was in. En heb je een fris Kink Special t-shirt.
2: Yes, dankjewel.
0: Is goed. Graag gedaan, hè.
2: Joe, doei.

0: Absoluut glamour.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Met de Wodan Boys won Helene het allerlaatste Kink Special K-T-shirt die je kon winnen deze zomer. Met nadruk op die je kon winnen. Want dit is niet het allerlaatste shirt op voorraad. Mocht jij ook helemaal in stijl willen lopen met het Kink Special K-T-shirt, dan kan je dat shirt gewoon kopen via de Kink Store. Het shirt is beschikbaar in 4 kleuren, dus als je even iets anders aan wil dan zwart, dan kan dat. En met dat shirt ben je gelijk ook helemaal één met de Kink community. En wie wil dat nou niet? Want hier hoor je de beste alternative rock. Zometeen de warning, maar eerst doen we even rustig aan met Keen. Dit is Somewhere Only We Know op je zondagmiddag.

0: make it a ritual.
1: The Warning en a Ritual hier bij Kink. En van 3 powervrouwen gaan wij er naar 1. En die ene powervrouw heet Alanis Morissette. Je hoort

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu Summer Sale.

0: Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20.
5: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
7: Welkom op je zondagmiddag. Tijd voor een glas bubbels. En dat doen we met Oasis.

0: 2 van Blur heet Song 2, omdat het tweede album op de plaat was. One van Metallica staat voor het alleen zijn, in je eentje achterblijven. Maar 7563.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: 7563, zo heet het nieuwste nummer van Florence Road. Alhoel niet helemaal nieuw. Ze spelen het al live 2 jaar lang. Maar het is dus net uitgekomen. En de titel is een beetje mysterieus. Want 7563, het kan een huisnummer zijn, een postcode, de code van een kluis misschien. Niemand weet het en zelfs Florence Road wil er eigenlijk niks over kwijt. En misschien is dat wel de bedoeling. Niet alles hoeft uitgelegd te worden, toch? Je luistert naar Kink op de zondagmiddag en we gaan langzaam aan richting de avond. Larissa hier en tot 7 uur zijn we bij elkaar. Het begint trouwens aardig af te koelen buiten. Maar zo richting het avondeten is het juist fijn om de fik erin te gooien. Niet alleen onder je pan, denk ik, maar ook op de radio. Zometeen hoor je Arcade Fire, maar eerst de Dandy Warhols en A Bohemian Like You. Je hoort het hier bij Kink.

0: Liefde is niet voor watjes, echt niet. Niemand valt langzaam voor een ander. Je voelt het of je voelt het niet, hè? En als je het voelt, dan is dat heel erg heftig. Niet kunnen slapen, niet kunnen eten. Mijn zusje die heeft onlangs een vriendje. En toen hij wegging, toen zei ze van... ja, ik moest wel een traantje laten. Het is zo schattig eigenlijk, hè? Liefde is intens en die intensiteit weten de Cranberries goed te omschrijven in het nummer Dreams. Trouwens, het tegenovergestelde van alles voelen is juist niks voelen. En ook dat ga jij ontdekken samen met Linkin Park. Nam hoor je zometeen hier bij Kink.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Kink.

Julius Caesar. Een man zonder wie de maand juli niet zou bestaan. Of nou ja, wel zou bestaan, maar het zou anders heten. Een man met een gigantisch leger. Een man met een salade. Alhoewel, dat klopt niet helemaal. De Caesar Salad komt namelijk helemaal niet van keizer Julius Caesar. Iets wat nog steeds door heel veel mensen wordt geloofd trouwens. En ergens zou dat ook best wel sneu zijn, toch? Ik bedoel, je bent een van de machtigste mensen ter wereld geweest. Je had een leger met 6000 ruiters. Je hebt heel Galilea veroverd. En dan kennen mensen je anno 2026 het beste van de salade. Nee. Dat klopt dus niet. De salade is vernoemd naar een Amerikaanse chef genaamd Cesar Cardini. In 1920 had de beste man stress, want zijn restaurant was knijterdruk. De voorraad raakte op en Cesar besloot wat hij over had, maar gewoon bij elkaar te gooien. Het resultaat was dus de Caesar Salad. En mocht je nog inspiratie nodig hebben voor het avondeten zometeen, alsjeblieft. Misschien heb je vast trek in een voorproefje. Dat krijg je van Kink. De Caesar, ze hoor je nu met...

I'm home. Pretty hoorde je hier bij Kink. En het is een beetje een eeuwenoude vraag. Is het nou wel of geen kleur? Volgens de wetenschap in ieder geval niet, want het ontstaat pas als er geen licht is. En je ziet het niet terug in het lichtspectrum. Maar in de kunst is zwart zeker wel een kleur. Je favoriete bandshirt is misschien zwart of de armband om je pols. En ook de Rolling Stones vinden zwart een kleur. Sterker nog, het is een favoriete verfkleur. Paint it black.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2...

0: en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
4: Tom Petty deinst nergens voor terug. I won't back down, hoor je zo na Muse.
2: Kink. Kink.

0: Over de zee naar plekken waar je nog nooit van hebt gehoord. Op zoek naar aliens in een ruimteschip. De mens is graag pionier. De eerste die iets ontdekt.
1: De zomer van Kink.
0: En ook bij Kink kan jij een pionier zijn, een muzikale pionier. Want nieuwe muziek hoor je hier. Zoals de Nederlandse band Cloud Surfers met het nummer Ifs, Buts en Maybes. Een band waar wij echt nog veel van gaan horen. Maar jij kan zeggen dat jij ze als een van de eerste hebt ontdekt bij Kink. Dat allemaal tijdens het avondeten. Het is 6 uur geweest, de zondagavond. Larissa hier en jij en ik gaan genieten van het weekend tot de laatste minuut. Dat gebeurt in koninklijke stijl met Royal Blood. En ook Betty serveert hoor je zo na een echte klassieker. Dit zijn de Goo Goo Dolls met het prachtige Iris. Hier bij Kink.

0: begonnen in 1986 en 40 jaar later nog hartstikke actief en op tour. De Amsterdamse band Betty Serveert, je hoorde ze hier bij Kink. Kink. De zomer van Kink is niet alleen leuk en gezellig, het is ook educatief. Iedere 4 uur oefenen wij het alfabet en dat doen wij met het Kink ABC. Hier bij Kink staat een groot rad met 26 letters in de studio. En na een draai komt daar een letter uit. Aan jou de vraag om nummers met die letter te suggesteren. En misschien hoor je zometeen jouw suggestie op de radio. Voordat ik die schone taak aan jou geef, geef ik eerst een slinger aan dat rad.
1: M. Het Kink ABC.
2: Met de letter
1: M.
0: De letter M van Mama of Metallica. En van een lading aan nummers die beginnen met die letter. Kom maar door via de Kink-app. Wie weet hoor je zometeen jouw suggestie.
3: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Kink.

0: MGMT. En nu we het toch over die letter M hebben.
1: Het Kink ABC.
0: Dat Kink ABC-rad heeft echt overuren gedraaid tijdens de zomer van Kink. Iedere 4 uur werd er flink aan hem gedraaid in het Kink ABC. Zojuist weer en daar kwam de letter M uit. Aan jou de vraag om nummers met de letter M te noemen en dat is gebeurd. Sterker nog, dat is flink gebeurd. Uit al die waanzinnige appjes zijn er 3 gekozen. Onder andere die van Monique, die aan haar naam te zien ook fan is van de letter M. Zij vraagt My Mistakes Were Made For You aan The Last Shadow Puppets. Nice. Komt eraan. En ook de suggestie van Sam hoor je zo. Maar eerst Falls and Mountain at My Gates. De suggestie van Christian hoor je nu hier bij Kink in het Kink ABC.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter M.

Falls Mountain at My Gates. Marlies Fischer Z and My Mistakes Are Made For You van The Last Shadow Puppets. Dit was de letter M in het Kink ABC. Volgende week ben ik er weer op mijn normale tijden in het weekend. Tussen 6 en 9 avonds. Hopelijk tot dan. De nieuwste van Queens of the Stone Age krijg je nog van mij. En zometeen hoor je hier het beste uit de Kink album Top 1000. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woehoe! 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
7: Kink.
5: Kink.
7: Nummer 7.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.
7: Vakantie!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

de Kink Album Top 1000. Kink. Nummer 200.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Acht uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue.

Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. Kink.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken.

Hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. King.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
3: Geeft ruimte.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. King.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurig geschaafd 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meeste hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Zijn grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaar Buiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snap niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer gehaald op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Kink.

0: King.
1: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
0: 2 uur. King. AMP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de race